0: we go now?
1: DJ!
2: Kingston, welcome!
0: Make some noise!
3: Hey yo, DJ, stop!

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: zondag. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe één lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinks blok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
4: We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
0: You're listening to
14: iTunes Radio.

Good morning Sunday met Simone. Ja, we zijn er weer. Voor je het weet is het alweer zondag. De weken vliegen voorbij. En ik zou zeggen welkom en leuk dat jij er weer bij bent op jouw daverende dansbare zondagochtend. Also, to my listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist for you, so let's start. We trapten deze ochtend af met Mojo. En dat was een Frans house act en actief van 1998 tot en met 2002. En zij behaalde in 2000 met deze track de nummer 1 positie in diverse landen. Dus we gaan lekker verder. We hebben weer een lekker uurtje muziek voor jou. En we gaan verder met de tweede track. Dat is een nummer dat heet Nothing's Gonna Change My Love For You. En dat is een track van George Benson.

Ja, dat was een nummer van Brenda Russell, een Amerikaanse zangeres, So Good, So Right. En zij is afkomstig uit Amerika en haar genre is jazz, pop en R&B. En George Benson die begon eigenlijk al op 8-jarige leeftijd, was hij al aan het zingen in nachtclubs. En in 1954 nam hij zijn eerste LP op en dit nummer is uitgebracht in 1985 bij Warner Records. We gaan naar de Casey and the Sunshine Band en die heeft ook diverse tracks uitgebracht. En jij gaat luisteren naar Shake, Shake, Shake.

De Golden Oldie van deze week. Nou, we gingen niet heel erg veel terug in de tijd. We gingen naar 1976 en het was een track van de Amerikaanse Rob and the Eagles met Hotel California. Een van de meest bekende liedjes van hun. Dus we gingen niet zo heel ver terug naar 1976. En de track ervoor van Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, dat was niet het origineel, maar een speciale uitvoering. We gaan naar het volgende vaste item. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En leuk dat je er ook vandaag weer bij bent. We gaan naar het discoblok en dat bestaat ook weer uit twee tracks. De eerste is er een van Laura Branigan, Self Control. Niet het origineel, maar het Moreno J remix. En die duurt wat lang, dus misschien gaan we hem iets inkorten. En daarna komt een ander discoblok. En dat wordt een Italo. Dus ik laat je nog eventjes in het ongewisse.

0: In the Middle of the Night. Ja, dat was een track. Nou, in 2012 begon eigenlijk de pure Italo-disco. En toen is onder andere Martin Blix gestart met het creëren van een band, Italof. En sinds die tijd hebben zij wereldwijd de hele wereld veroverd. Vooral in Mexico. Met miljoenen streams. En Martin Blix is na vele interviews zelfs uitgenodigd om een speciale show te geven. In de iconische Burkhan Club in Berlijn. En in de afgelopen jaren hebben ze veel getoerd. In vooral Mexico, de USA en Europa. En daarvoor hoorde je Self-Control. En het doet me een beetje denken aan de oude tijd. Dat we op vakantie gingen in Loretta Mar. En dan ging je eigenlijk iedere avond ging je uit. Ik weet niet, Wim, of jij dat ook een beetje herkent. Dat je, als je dat lied hoort, dat je een beetje terug gaat in de tijd naar de discotheken in Loret.
1: Ja, zeker.
0: Iedere avond stappen.
1: Ja.
0: En dan had je van zo'n kort spijkerbroekje aan met van die cowboylaarzen.
1: Oh ja, ja.
0: En dan ging je door tot vroeg in de ochtend. En toen het al licht werd, kwam je naar buiten. En dan ging je maar brood en kaas halen. En dan ging je op het strand maar verder. Verder met feesten.
1: Ja, dat wel.
0: Maar een leuke tijd. Maar als je dit lied hoort, denk ik meteen dus aan die tijd. Oké, we gaan verder naar een andere track weer. Double Cross. Een speciale remix van Bobby G. Gutadaro. Het is een nummer van First Choice. Een invloedrijke disco en remix. En die uitvoering is dus van hem. De disco DJ en remix uit New York van de jaren 70. Hier is First Choice met Double Cross. Een speciale uitvoering. We'll

Ja mensen, dat was speciaal voor de luisteraar in Italië. Ja, ik heb ook mensen in Italië die luisteren. En speciaal voor hen heb ik dus een track van Eros Ramazzotti, Costas de la Vida. En naast zingen doet hij ook nog andere dingen. Hij is namelijk tekstschrijver, componist en muziekproducer. En een van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. En dit nummer kwam uit 1993. Dus ja, voor ieder wat wils. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Weer terug van vakantie. Dus het even is weer even wennen hier achter de microfoon. We gaan naar de Tune of the Week. Een vast item in dit programma. En meestal kies ik voor een dance of een Italo. Vandaag wordt het dance, een track van een Britse DJ en producer genaamd Tom Marshall. En zijn artiestennaam is afgekort Marsh. En staat vooral bekend om zijn warme, emotioneel geladen geluid binnen de melodische house scene. Hier is de Tune of the Week, Marsh en Volen Sentier met het nummer A Sensation.

Ja, dat was een heerlijke tune of the week. Mars samen met Volensentier. En over Mars heb ik al iets verteld. En Volensentier is een sfeervol en mystiek deep house project. En dit duo is zelfs, jawel, verschenen op het toonaangevende dance event, namelijk Tomorrowland. Oké, dat was de tune of the week. Ik hoorde eindtune, dus dat wil zeggen dat we er alweer doorheen zijn. Dus, mensen, ik hoop dat je genoten hebt. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik zou zeggen, maak er weer iets moois van. Listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will like the music. And I hope you will next week listen again to Good Morning Sunday with Simone. Ik wil Wim ook bedanken voor de techniek weer. En ik hoor graag dat je er volgende week ook weer bij bent. En we gaan eruit. We hebben nog wat tijd over natuurlijk. Dus we gaan eruit met een nummer van Tavares, The Ghost of Love. En als we nog wat tijd over hebben, dan gaan we er nog wat muziek in gooien. En Tavares is een Amerikaanse soul R&B groep. En bekend uit de jaren 70 en 80 met hits als Heaven Must Be Missing an Angel. En het nummer wat je nu zo gaat luisteren, dit nummer is wat minder bekend. Dus heb ik deze op de playlist van vandaag gezet. En ik zou zeggen mensen, heel graag tot volgende week. Ik zeg ciao, bye, adios.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 1:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: Nu op iTurn Radio.
5: Made in Holland.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sybiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sybiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddaddy!
6: Get the point.
3: And now... Into.
7: Dit is alweer de tweede uur van de Zus voor Muziek. En dan is het tijd zoals gewoonlijk voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink tropical cocktail voor slechts €3,50. Als je glas leeg is, breng deze dan weer even terug naar de bar. Dan scheelt Betje weer een hoop werk. En komen Henk en Sjors geen glazen tekort. Er was er een jarig, ja. En dat kan je wel regelmatig lezen op het Facebook van het Vust. Wij weten bij het Vust niet van iedereen precies wanneer die jarig is. En die ook gefeliciteerd wil worden op de Facebook van het Vust of iemand die je kent uit die tijd, stuur dan even een persoonlijk bericht of een e-mail naar het Vust. t.vust.bussum@gmail.com. Gisteren was Birgit jarig en vandaag zou Eefje haar verjaardag vieren, maar helaas is Eefje niet meer onder ons. Evengoed proosten wij op die er helaas niet meer zijn.

40 van het jaar 1989 tot 2 weken in de lijst. We gaan tegen van nummer 28 naar nummer 13. We hebben een hele dikke hit natuurlijk.

Radio 12 uit de Nederlandse top 40 van week 30. En daar komen wij namelijk deze dame tegen. Een veel gedraaide artiest eigenlijk ook in de jaren 80. Ik heb het over Grace Jones.

dat betekent dat we weer aan het einde zijn gekomen voor deze gezellige zondagmiddag show. De zomerradio editie. Ja, dankjewel voor het luisteren. Wat mij recht nog een hele fijne avond. Volgende week ben ik er gewoon weer. Uur 3 en 5. We gaan eruit met de Poster Sisters. Wat een mooie. Ottawa, noem maar Slow Hand.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8:00 gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe

Les Dan Salaf. En dit zou alarmschijf zijn in week 37 van 1983. Bowie met Modern Love. En zou het een grote hit worden? Kijk even het hitdossier erop na. Natuurlijk, want het werd zeker een grote hit. 9e plaats zou het halen. 5 weken in de top 40. Komen 24 september 1983 binnen. De tweede plaat van het eerste uur van Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor gedraaid een song over een gebeurtenis in Ierland, Noord-Ierland, op 30 januari 1972, toen tijdens een demonstratie Britse paratroopers op een menigte schoten. En dat inspireerde U2 om daar een song over te maken. Bloody Sunday was ook alarmschijf in week 37, maar dan 1985. Zou de derde plaats halen, 11 weken in de top 40, en kwam op 21 september 1985 binnen. Bloody Sunday, Bloody Sunday, zo moet je het even goed zeggen, van U2. Welkom muziek, vrienden en vriendinnen. Wederom 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze derde single van het album, Like a Prayer,

plaatsen binnen. 7 weken in de top 40 en 4e plaats als hoogst bereikte positie. Fijn liedje was dat en Jood is niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Dus gedraaid hier bij Club Remember, Revival of the 80s. Blijf nog even 1983 hangen met Sergio Mendes en Joe Pizzullo en Lisa Miller. Zij zongen het Firewerkje. Uit het betreffende jaar 1983. Never let, gonna let you go inderdaad.

Freeze met IOU en ook Love is the Message samen met de Disciples of Soul. Wat die maakte in 1989 samen met, hoe heet die ook alweer? El Green natuurlijk. En dit was steunplaats zoals ik al zei van Walkers V Fans in week 37 van 1982 met Walking on Sunshine. En werd het nog een hit ook. Een van de weinige steunplaten die wel een hit werd. Zou de 14e plaats halen, 5 weken in de top 40 staan. En 25 september 1982 kwam het allemaal de hitparade binnen. Fijn liedje was dat. En daarvoor gedraaid. Nou ja, hij zit nog steeds wel bij de Stones formeel gezien. Maar 1981 waagde hij een klein beetje op het glibberige discopad. Bill Wyman met Wee Wee CC. En nog wat meer dingen zoals Je suis un rockstar. Fijn liedje was dat. Het zou ook een hit worden in Nederland. Kan het ook anders. En dit is de originele versie van de hit van Santana. Die een jaar later volgde in 1982 uit 1981. De Ian Thomas Band. Hierbij Club Remember Revival of the 80s. En het liedje heet nog steeds Hold On.

5 augustus 1989 binnen. Heavy D and the Boys and We Got Our Own Thing. En ze hadden pas een nummer 2 hit in 1991 met de cover van onder andere...

september 1989. Met die grote zanger Tony Hadley. En natuurlijk heel veel andere mensen die eraan meewerkten. Fijn liedje, hoor je ook niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom gedraaid hier. Met Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de derde single van de gelijknamige album Hunting High and Low. Geproduceerd door Alan Tarney. Andere hits waren natuurlijk The Sun Always Shines on TV. En natuurlijk Take On Me uit 1985. En daarmee voor ik. Ik zal de naam nog even opzoeken. Ik wist het eigenlijk ook wel het hoofd hoor. Heette gewoon Terry Hall, heette de zanger. En inderdaad de oprichter was Jerry Demmers. Die ook verantwoordelijk was voor het ska-label Two Tone Records. Toonaangevend ska-label in het begin van de jaren 80. En ze hadden derde hit volgens mij in Nederland inmiddels alweer. Uit de zomer van 1981 eigenlijk alweer de nazomer met de Ghost Town. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80 vind je al heel wat afleveringen terug. Ongeveer 150 jaar geleden. En natuurlijk deze gaat er ook binnenkort op. En join ons op Facebook vinden we ook altijd fijn. Facebook.com/clubremember80. Voor alle uitzendtijden. En natuurlijk ook de linkjes van de Mixcloud. Hoewel ik niet kan beloven dat ik ze elke week plaats. Maar ik zal mijn best doen. En als dat allemaal niet lukt, moet je gewoon rechtstreeks naar de Mixcloud gaan. Ook prima. De laatste plaat van deze twee uur is van 10cc van het album Windows in the Jungle uit 1983. Zou de twee hits opleveren. Proof of Fog, die gaan we binnenkort draaien, ergens een paar maanden. En deze stond nog in de hitparade. In de nazomer van 1983. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 38 uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders? En zoals gezegd, we sluiten af met 10cc. Uit september 83 en het liedje heet al jarenlang. Free!

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.